is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Speelt er iets moois, iets onverwachts? Want ik voel me aangetrokken tot je. En dan ineens voel ik iets vreemds van binnen. En ik weet dat ik me eraan moet overgeven.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: De brand in Schaarbeek bij Brussel is onder controle. Het heeft daar gisteravond zwaar gebrand in een opslagplaats vlakbij het station Brussel-Noord. Wat de oorzaak is van het vuur is nog niet duidelijk. Dat wordt nog onderzocht. Niemand raakte gewond. In de Oost-Vlaamse gemeente Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht is een dode gevallen nadat twee auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. Dat bevestigt het parket. Twee anderen raakten zwaar gewond. Een verkeersdeskundige onderzoekt nog de precieze omstandigheden van het ongeval. Saudi-Arabië, Pakistan en Turkije hebben een akkoord ondertekend. Daardoor gaan ze zich beter kunnen verdedigen als dat nodig is. Die gesprekken waren al langer bezig, maar door de oorlog in het Midden-Oosten tussen de VS en Iran kwam het akkoord er sneller. Details kennen we niet. En tennis. Alexander Bloks heeft zich niet kunnen plaatsen voor de achtste finales van het toernooi van Montreal. Hij verloor van de Tsjech Lehečka in twee sets. 6-3 en 6-4. Het is nog maar de tweede keer dat Bloks op het veld staat in Montreal. Vorig jaar ging hij eruit in de eerste ronde. De dag start zonnig, nadien af en toe wolken en maxima tot een graad of 25. Morgen een paar graden warmer tot 28 graden. Zondag gaan we opnieuw naar 30 graden of meer.
2: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Melinda FM 68 Mike.

0: Het is Sign at the Time met Prince. Dat was onze inkomer voor vandaag bij Melinda FM. En dit dan de vroege vogels tot 8 uur.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

Uiteraard nemen we ook vandaag een kijkje waar we naartoe kunnen. Want in het weekend bruist Mariakerke dus opnieuw als nooit tevoren. Het vernieuwde Mariakerkerie die strijkt neer op het plein te Oostende voor een gezellige tweedaagse feest voor jong en oud.

Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.

Een van haar vele hits van Kate Ryan, Desenchanté. We gaan naar Nieuwpoort, want maandag aanstaande is er daar een strandloop. Je kan kiezen tussen 5 of 10 kilometer. En de start die wordt gegeven om 19.30 uur aan het beachvolleybalterrein op het Hendrikaplein.

0: FM Weerbericht.
1: Blijft vrij zonnig vandaag, aan zee 20 graden, binnenland 25. Lokaal buitje, dat is wel mogelijk. En ook in het weekend hetzelfde beeld.

Good Night Saigon. Het is een nummer met een hele grote betekenis, gebracht door Billy Joel. De KLJ van Ledegem die organiseert vandaag een tractor, truck en quad wijding. De deelnemers die gaan verzamelen om 18:30 aan de kerk van Ledegem. Daar worden de voertuigen gewijd. En nadien volgt een rondrit van ongeveer 20 kilometer langs de mooiste plekjes van de gemeente zelf. En na deze rondrit dan is iedereen welkom in de loods van Van Doorne. Dat is in de Menenstraat nummer 2. Om gezellig wat na te praten met een drankje en een frietje. Bovendien ontvangt elke deelnemer een leuke gadget.

0: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x0 6. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
3: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.
4: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling.

Wat we nog hebben in dit uur hier bij Melinda FM, werk uit de jaren 80. Daaruit nemen we dan Frankie Goes to Hollywood. Uit de jaren 90 gaan we deze draaien van Urban Cookie en Feels Like Heaven.

Zondag aanstaande staat het Vauban-park in Veurne helemaal in teken van de muziek, lekker eten, gezellig samen zijn. En dit dan bij kiosk Matinee. Deze editie maakt eigenlijk deel uit van Smaak. Dat is het populaire foodtruck festival dat nog tot en met zondag aanstaande plaatsvindt. Vanaf 11 uur gaan we dan de muzikale aftrap geven en de bezoekers kunnen dan genieten ook nog van een ruim aanbod aan foodtruck, verfrissende drankjes en ook nog kinderanimatie. De toegang is gratis. I'll protect you from the hood.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: Twee op de drie bestuurders rijden te snel in een zone 30. Dat blijkt uit onderzoek van Verkeersveiligheidsinstituut Vias. Gemiddeld rijden we 41 kilometer per uur. Stef Willems van Vias.
2: Mogelijk hebben ze niet alle borden meteen gezien of hebben ze vergeten dat ze in zone 30 zijn binnengereden. Daarom moet je hen soms helpen. Het zij door dat visueel te benadrukken. Bijvoorbeeld met een markering op de grond waar dat nog eens duidelijk wordt dat ze in een zone 30 rijden. Maar dat kan evenzeer door andere aanpassingen aan de infrastructuur zoals verkeersremmers.
1: Op de autosnelweg doen we het wel beter. Dat komt onder meer door de vele trajectcontroles. De politie mag voortaan communiceren via TikTok. Binnenlandminister Quintin heeft daar regels voor gemaakt. Tot nu toe mocht dat enkel via Instagram en Facebook. Maar volgens de minister zijn er veel meer jongeren te bereiken via TikTok. En kan de politie daar sensibiliseren rond onder meer drugs en online veiligheid. In Nederland en Duitsland gebruikt de politie TikTok al om jongeren te bereiken. En dat blijkt een succes. Het is nog altijd wachten op officiële communicatie over het kamp van de KLJ in Balen. Gisteren raakte bekend dat dat vroegtijdig werd stopgezet. Journaliste Katrien Salens heeft meer details.
3: Het enige wat we tot nu uit goede bron hebben vernomen is dat er een onderzoek zou lopen naar voyeurisme. Dat is dus het stiekem observeren van personen. Maar als we polsen bij het parket van Verviers dat het onderzoek voert, dan horen we dat ze geen commentaar, geen informatie willen geven.
1: Jaro, de jongen van 19 die in een coma lag na een zware vechtpartij in Gent, is overleden. Dat laat zijn familie weten. Jaro lag 4 maanden lang in het ziekenhuis na zwaar geweld tijdens het uitgaan. Zijn vrienden lieten hem zwaar gewond achter. Het onderzoek loopt nog. Saudi-Arabië, Pakistan en Turkije hebben een akkoord ondertekend. Daardoor gaan ze zich beter kunnen verdedigen als dat nodig is. Die gesprekken waren al langer bezig, maar door de oorlog in het Midden-Oosten tussen de VS en Iran kwam het akkoord er sneller. Details kennen we niet. En tennis. Alexander Bloks heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 8e finales van het toernooi van Montreal. Hij verloor van de Tsjech Lejčka in 2 sets, 6-3 en 6-4. Het is nog maar de 2e keer dat Bloks op het veld staat in Montreal. Vorig jaar ging hij eruit in de 1e ronde. De dag start zonnig, nadien af en toe een wolk en maxima tot een graad of 25. Morgen een paar graden warmer tot 28 graden. Zondag gaan we opnieuw naar 30 graden of meer.
4: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Melinda FM 68 Mike.

muziek waar we nog eens u tegen zeggen. Tears for Fears en Shout. Dit is Melinda FM, we zitten nog samen. Het is vrijdag vandaag voor ons laatste uurtje voor deze week. Vroege Vogels.

En morgen en zondag gaan we naar De Haan. Want het sport- en recreatiecentrum Hanevelde is eigenlijk vanaf morgen het decor voor de 52e editie van het internationaal volleytoernooi. De teams nemen het tegen elkaar op in 6 reeksen van nationaal heren en dames tot een gemengd recreatief. Het is eigenlijk een toernooi dat een ideale voorbereiding is op het nieuwe seizoen als een sportief en gezellig weekend voor recreatieve spelers. Toernooi die loopt wel van 9:30 tot 19:00. En de inschrijving zijn gebeurd en het is een organisatie van volleybal De Haan.

0: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
1: CVO Scala is klaar voor een nieuw cursusjaar. Wil je een beroepsopleiding, je diploma secundair onderwijs of een creatieve cursus volgen? Dan moet je bij CVO Scala zijn. Schrijf je vandaag nog in via cvoscala.be en ontdek alles tijdens de infodag op donderdag 27 augustus van 15 tot 19 uur in de Leon Spiljaardstraat 31 in Oostende. Volwassenenonderwijs in Oostende, dat is CVO Scala.
2: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Linda FM weerbericht.
1: Ze verlopen en blijven vrij zonnig. Temperaturen 20 aan zee, 25 graden elders. Lokaal buitje, dat is mogelijk. En in het weekende eigenlijk blijft het vaak zonnig. Met soms wolken en mogelijk plaatselijke onweersbuien, waarvan de kans tegen de halfweg van de maand augustus wel lijkt toe te nemen.

Dit nog met Gilbert O'Sullivan. Zondag aanstaande staat Alveringhem opnieuw in het teken van spektakel tijdens deze cross. In de Kolaert-Hillestraat keert dan de populaire Pikdossers Cross terug. En dit jaar wordt het evenement wel groter dan ooit. Want naast de indrukwekkende pikdossers verschijnen nu ook auto's en combi's aan de start. Bezoekers mogen zich dus nu verwachten aan een onvergetelijke dag vol snelheid, modderstof, spectaculaire reizen en ook een gezellige sfeer.

0: Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Imo Yo, uw vastgoed is onze missie.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen en zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.

Right, said Fred, deeply, deeply. De sportdienst van Middelkerke die organiseert dinsdag aanstaande zeezwemmen aan het sportstrand. De deelnemers kunnen zwemmen bij laag water met de stroming mee over een afstand van 2 kilometer ongeveer. Er kan ook gekozen worden voor een competitieve of een recreatieve reeks. Zeezwemmen vindt plaats van 19:30 tot 20:30 en is toegankelijk voor deelnemers vanaf 16 jaar. De deelnameprijs die bedraagt tussen €1,20 en €10 aan

Young Turks en dit dan met Rod Stewart uit 1982. We gaan eruit met Snelle in Maan. En als we nog tijd hebben, eentje van Gabry Ponte. Zeg, maak er een heel fijn weekend van. Vroege Vogels vanaf maandag terug om 6 uur.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: Ons land stuurt volgende maand zo'n 30 militairen naar Groenland om het Noordpoolgebied te beschermen. Bedoeling is enerzijds om Rusland en China op afstand te houden, maar ook om Amerikaans president Trump te sussen, zegt politiek journalist Rob van Herk.
2: Herinner u, Donald Trump wil Groenland eigenlijk kopen, vindt dat strategisch zeer belangrijk om de Verenigde Staten te kunnen verdedigen vanuit Groenland. Wel, de NAVO toont nu, Donald Trump, je hoeft dat helemaal niet te kopen. Kijk eens, wij kunnen daar ook met heel veel militairen aanwezig zijn. We doen dat ook. Wij zullen jou ook wel kunnen verdedigen.
1: Ook onder meer Canada, Nederland, Finland en Slovenië sturen militairen. Nog nooit werden er in ons land zoveel airco's verkocht als de afgelopen maanden. Dat schrijft De Tijd. Het gaat om de helft meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De verkoop is geteld tot het einde van juni, dus de twee hittegolven zitten niet mee in de cijfers. Mogelijk piekt dat cijfer tijdens de zomermaanden dus nog meer. Twee op de drie bestuurders rijden te snel in een zone 30. Dat blijkt uit onderzoek van Verkeersveiligheidsinstituut VIAS. Gemiddeld rijden we 41 kilometer per uur. Stef Willems van VIAS.
3: Mogelijk hebben ze niet alle borden meteen gezien of hebben ze vergeten dat ze in zone 30 zijn binnengereden. Daarom moet je hen soms helpen. Het zij door dat visueel te benadrukken. Bijvoorbeeld met een markering op de grond waar dat nog eens duidelijk wordt dat ze in een zone 30 rijden. Maar dat kan evenzeer door andere aanpassingen aan de infrastructuur zoals verkeersremmers.
1: Op de autosnelweg doen we het wel beter. Dat komt onder meer door de vele trajectcontroles. De politie mag voortaan communiceren via TikTok. Binnenland minister Quintin heeft daar regels voor gemaakt. Tot nu toe mocht dat enkel via Instagram en Facebook. Maar volgens de minister zijn er veel meer jongeren te bereiken via TikTok en kan de politie daar sensibiliseren rond onder meer drugs en online veiligheid. In Nederland en Duitsland gebruikt de politie TikTok al om jongeren te bereiken en dat blijkt een succes. In de VS krijgt Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, een monsterboete. Omgerekend een kleine €500.000, omdat het bedrijf jonge gebruikers niet genoeg beschermt. Bijvoorbeeld tegen online pesten of verslavende content. Een deel van het bedrag wordt gebruikt om slachtoffers te vergoeden, de rest voor preventiecampagnes. Meta werd daar al eens voor beboet trouwens. En op het tennistoernooi in Montreal in Canada stoot Elise Mertens door naar de tweede ronde van het dubbelspel. Samen met haar Russische partner won ze van een Canadees duo. In de volgende ronde spelen ze tegen een Taiwanees-Chinees duo of een Tsjechisch duo. Magali Kempe en haar Russische partner zijn uitgeschakeld. De dag start zonnig, nadien af en toe een wolk en maxima tot een graad of 25. Morgen een paar graden warmer tot 28 graden. Zondag gaan we opnieuw naar 30 graden of meer.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM, 18, Robbie.

Original en Dance Around the World. Heel goedemorgen. Heb je de koffie al klaarstaan? Wel geweldig. Dus zet je zorgen opzij, gooi die volumeknop open en geniet van een gloednieuwe zonnige editie van de muziekdoos tot 10 uur deze morgen.

0: zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
1: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of

Liefhebbers van antiek, unieke vondsten en voordelige koopjes kunnen nu zondag 9 augustus hun hart ophalen in Oost-Duinkerke dorp Kokseide. Zondag verandert het dorpscentrum in een gezellige rommelmarkt. Tijdens de markt, die plaatsvindt van 6 tot 17 uur, valt er voor elke voorbijganger wel iets te ontdekken. Wie weet, tik je er wel net dat ene bijzondere pronkstuk op de kop.

En dan een kort weerbericht. Mogelijk blijft het droog vandaag met zon, maar daar zijn de weersmodellen nog niet helemaal zeker over. De maximumtemperaturen ligt in vele streken rond de 25 graden.

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79.

Martika stond toch een paar weken genoteerd hoor in de hitlijsten in 1989 met haar Toy Soldiers. En nu terug met belpop uit 1970, Rainbow van The New Inspiration.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: De politie die houdt van zaterdagochtend 6 uur tot en met zondagochtend 6 uur opnieuw een flitsmarathon. Verspreid over het hele land wordt 24 uur lang gecontroleerd op overdreven snelheid, zowel met bemande als met onbemande radars. En het is de 25e editie van de flitsmarathon. De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft de omgevingsvergunning vernietigd voor een ondergrondse luxe garage onder de Golf in het Zoete. Buurtbewoners en lokale verenigingen die hadden beroep aangetekend tegen het project en krijgen nu gelijk. De garage zou ruim 7200 vierkante meter groot worden met 58 exclusieve parkeerboxen en ook een autolift. De kitesurfer die begin deze week zwaar gewond raakte nadat hij op het strand van Oostuinkerken door een felle windstoot werd weggeblazen, is aan zijn verwondingen overleden. De 63-jarige man uit Diest die was zich aan het voorbereiden om te kitesurfen toen het misliep. Omdat hij geen identiteitskaart bij zich had, duurde het even voor de politie zijn identiteit kon achterhalen. In Dranouter werd intussen de laatste hand gelegd aan de voorbereidingen voor het festival dat van start gaat. Voor het eerst ligt het festivalterrein op een andere weide en zijn er verschillende zones, waaronder een theaterveld en een plek voor lokaal talent. De organisatie die wil bezoekers meer het gevoel geven van een muziekvakantie dan van een klassiek festival. Zowel Brugge als Knokke-Heist blikken terug op een bijzonder sterke toeristische maand juli. In Brugge steeg het aantal bezoekers met 6% tot 850.000 bezoekers. En Knokke-Heist verwelkomde ruim 1,1 miljoen bezoekers en noteerde daarmee de drukste juli maand van de voorbije 5 jaar. Hengelclub De Karpervissers heeft in Oostende 70 tot 80 vissen gered uit een vijver in sportpark De Schorre. Door de droogte stond er nog amper 10 tot 15 centimeter water en zwommen de karpers letterlijk in de modder. 8 vrijwilligers die verhuisden de vissen naar een vijver in het Maria Hendrika Park.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag wordt het zonnig met af en toe enkele hoge wolken en plaatselijk wat stapelwolken. De maxima die liggen tussen 23 graden aan zee en 24 tot 25 graden in Vlaanderen. Er staat een zwakke veranderlijke wind met aan de kust een lichte zeebries. Morgen blijft het ook zonnig, al verschijnen er geleidelijk wat hoge sluierwolken. Het wordt ook warmer met maxima van 25 tot lokaal 29 graden. Ook zondag start zonnig. Later ontstaan er stapelwolken en is er plaatselijk kans op een onweersbui. De temperaturen die lopen zondag op tot zo'n 28 à 31 graden.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door...

Cliff Richard met een van zijn iconische hits uit 1982, The Only Way Out is the Only Way In. Wel, deze Cliff Richard heeft vorige maand nog een paar wedstrijden van het tennistoernooi in Londen, Wimbledon, meegemaakt. En hij ziet er nog fris en kwik uit, net zoals wij deze morgen. Welkom bij deel 2 van de Muziekdoos. MUZIEKDOOS

0: Britney Spears wordt vaak vergeleken met niemand minder of Kylie Minogue, maar ik denk niet, die vergelijking gaat helemaal niet op natuurlijk, hè. Je hoort Stronger. Thomas, hier bij Melinda FM.
1: Meneer.

0: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp. Voor jou. Altijd dichtbij.
1: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op.
2: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.

Er zijn nog Hans de Maand Augustus avondmarten aan de Belgische kust. En ook vandaag is er eentje, namelijk in Bredenen. Morgen zaterdag en ook zondag is er ook braderie in Middelkerke. En een avondmart zondag op de Zeedijk in Mariakerke.

Wantonton met de betreurde Bea van der Maat in der tijd en I Lie and I Cheat. En dit is de spreuk: geef jezelf toestemming om weg te lopen van de dingen die een slecht gevoel geven.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieter. Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon.

René Vroeger, en die is nog altijd ontzettend populair in Nederland. Je hoort de Crazy Way About You. Criss Cross Amsterdam en Sofia Reyes, How You Samba.

Maal Smit en Gold. Zo, de doos gaat definitief dicht. Tot maandagmorgen is 8 uur. Dan ben ik er graag terug met dit ochtendprogramma. Ik wens je nog een fijn weekend. En tot

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.

0: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
1: CVO Scala is klaar voor een nieuw cursusjaar. Wil je een beroepsopleiding, je diploma secundair onderwijs of een creatieve cursus volgen? Dan moet je bij CVO Scala zijn. Schrijf je vandaag nog in via cvoscala.be en ontdek alles tijdens de infodag op donderdag 27 augustus van 15 tot 19 uur in de Leon Spiljaardstraat 31 in Oostende. Volwassenenonderwijs in Oostende, dat is CVO Scala.
2: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: De kitesurfer die begin deze week zwaar gewond raakte nadat hij op het strand van Oosteinkerken door een felle windstoot werd weggeblazen, is aan zijn verwondingen overleden. De 63-jarige man uit Diest die was zich aan het voorbereiden om te kitesurfen toen het misliep. Omdat hij geen identiteitskaart bij zich had, duurde het even voor de politie zijn identiteit kon achterhalen. Zowel Brugge als Knokke-Heist blikken terug op een bijzonder sterke toeristische maand juli. In Brugge steeg het aantal bezoekers met 6% tot 850.000 bezoekers. En Knokke-Heist verwelkomde ruim 1,1 miljoen bezoekers en noteerde daarmee de drukste juli maand van de voorbije 5 jaar. De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft de omgevingsvergunning vernietigd voor een ondergrondse luxe garage onder de Golf in het Zoete. Buurtbewoners en lokale verenigingen die hadden beroep aangetekend tegen het project en krijgen nu gelijk. De garage zou ruim 7200 vierkante meter groot worden met 58 exclusieve parkeerboxen en ook een autolift. De provincie West-Vlaanderen heeft de vergunning vernietigd om 2 winkelruimtes in Harelbeke samen te voegen tot 1 grote winkel. Bezorgdheden over de mobiliteit en de verkeersveiligheid die liggen aan de basis van die beslissing. De politie die houdt van zaterdagochtend 6 uur tot en met zondagochtend 6 uur opnieuw een flitsmarathon. Verspreid over het hele land wordt 24 uur lang gecontroleerd op overdreven snelheid, zowel met bemande als met onbemande radars. En het is de 25e editie van de flitsmarathon. In Dranouter werd intussen de laatste hand gelegd aan de voorbereidingen voor het festival dat van start gaat. Voor het eerst ligt het festivalterrein op een andere weide en zijn er verschillende zones, waaronder een theaterveld en een plek voor lokaal talent. De organisatie die wil bezoekers meer het gevoel geven van een muziekvakantie dan van een klassiek festival.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag wordt het zonnig met af en toe enkele hoge wolken en plaatselijk wat stapelwolken. De maxima die liggen tussen 23 graden aan zee en 24 tot 25 graden in Vlaanderen. Er staat een zwakke veranderlijke wind met aan de kust een lichte zeebries. Morgen blijft het ook zonnig, al verschijnen er geleidelijk wat hoge sluierwolken. Het wordt ook warmer met maxima van 25 tot lokaal 29 graden. Ook zondag start zonnig. Later ontstaan er stapelwolken en is er plaatselijk kans op een onweersbui. De temperaturen die lopen zondag op tot zo'n 28 à 31 graden.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door...

Ontdek ImmoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImmoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImmoJo, uw vastgoed is onze missie.

0: u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierst Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierst Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierstverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierst Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp voor jou. Altijd dichtbij.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: De drie mensen die werden opgepakt na de dood van een jongetje van 7 uit Merchtem komen vandaag voor de onderzoeksrechter. Zijn moeder en haar vriendin op verdenking van schuldig verzuim. De onkel van het jongetje op verdenking van moord. Sabine Lieves van het parket legt uit waarom.
2: Op het moment dat het kind overleden was, had men al vastgesteld dat het verschillende letsels vertoonde die mogelijk afkomstig waren van kindermishandeling. En de wetsdokter heeft dat eigenlijk bevestigd. De drie verdachten zijn verhoord na de autopsie. En op basis van de afgelegde verklaring heeft het parket dan besloten dat er voor de oom voor moord gaat worden gevorderd.
1: De drie zijn tussen de 22 en 27 jaar oud. Al maar minder jongeren starten met een vaste job. Dat blijkt uit onderzoek van HR-bedrijf Acerta. Het gaat om het laagste aantal in de afgelopen 5 jaar. Amper 0,5% van het totale aantal nieuw afgesloten contracten. Daar zijn verschillende redenen voor, zegt onderzoekster Florence Verplaatsen van Acerta.
3: We zien dat werkgevers vandaag voorzichtiger aanwerven door economische onzekerheid enerzijds. Daarnaast veranderen technologische evoluties zoals AI bepaalde instapfuncties en taken. En het zijn het jongeren die vaak afhankelijk zijn van die instapjobs. En daardoor voelen zij die veranderingen sneller dan andere groepen op de arbeidsmarkt.
1: Maandag start het EK zwemmen in Parijs. In totaal zullen 9 Belgen van de startblokken springen. Het is vooral uitkijken naar Roos van Otterdijk. Die won op het vorige EK nog 3 medailles. 1 keer goud, 1 keer zilver en dus ook 1 keer brons. Ook onder meer Florine Gaspar en Lucas Envaux doen mee. De organisatie van de Ronde van Spanje past zijn voorlaatste rit aan door een aardverschuiving op het parcours. Een van de cols wordt geschrapt en vervangen, maar het parcours en de moeilijkheid blijven behouden. En ook de afstand, 187 kilometer, blijft overeind. De Vuelta start op 22 augustus en eindigt op 13 september. En goed nieuws voor fans van Lotus Speculoos, want het bedrijf investeert zo'n 500 miljoen euro in zijn productie. Denk dus aan de koekjes zelf, maar ook speculoospasta of speculoosijs. Zo komt er een nieuwe productiehal in ons land, maar ook in de VS en Thailand. Het gaat om de grootste investeringsronde ooit voor Lotus. Veel zon en maxima tot 26 graden vandaag. Morgen nog een paar graden warmer tot een graad of 28. Zondag tot 30 graden of meer. Begin volgende week koelt het dan weer een paar graden af.
4: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Melinda FM 12-2. Ronde Wit.

0: Als je vandaag in Vlaanderen deze band hier live op het podium wil zien staan, wel, dat is geen probleem, want ze staan op het podium vanavond om 11:45 van de Lokerse Feesten. Ze gaan het beste van zichzelf geven tot 1:15 zo ongeveer. De editors waren dat net na 12:00 op jouw bevrijdende vrijdag. Een papillon.
1: Melinda FM. Elk moment muziek die je kent. Ook dit uur in Club De Wit met Ron De Wit.
0: En zo'n muziek, dat is echt wel good for the soul, nietwaar Madonna?
2: Everything begins with consciousness.

0: single die ook wel eens onder de loepen zou mogen genomen worden wat betreft zomerhit hier tijdens de uren van Club De Wit. Die van vandaag komt er straks aan in het tweede gedeelte, zo rond 20 à kwart voor 2 uur. Bellini kon je beluisteren en Samba de Janeiro. Nu Ultra Vox, deze Vienna, is geïnspireerd op de klassieke film Noir the Third Man, wat zich afspeelt in een door Wereldoorlog 2 verwoest Wenen. De groep beseft in de studio dat dit een bijzonder nummer is en bombardeert het tot titeltrack van de LP die uitkwam in 1980.
1: Wat een

Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu een vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: Elke dag wordt mooier en Davy Gillis, nu Judas Sam, de Frans-Amerikaanse zanger die geboren werd in de Verenigde Staten, maar uiteindelijk in Frankrijk terechtkomt en daar via een baantje bij de radio in de muziekwereld belandt. Judas Sam overleed in 1980 en dat aan een hartstilstand.
1: Club de Wit, deze klassieker hoor je enkel hier nog.

0: Dit zijn de historische nieuwsfeiten van deze dag.
1: 7 augustus vandaag en we beginnen onze historische nieuwsfeiten in het jaar 1933, begin van de genocide van Simmel. Het Iraakse leger vernietigt onder toezicht van de Britten tientallen Assyrische dorpen en vermoordt daarbij duizenden Assyriërs. 1944, de Amerikaanse computertechnicus Howard Aiken presenteert op de Universiteit van Harvard de eerste programmeerbare rekenmachine, de Harvard Mark E genaamd. 1988, de Amerikaanse Lynn Cox zwemt zonder beschermende kleding de Beringstraat tussen Alaska en Rusland over. 1990, de Zuid-Afrikaanse anti-apartheidsbeweging ANC beslist om alle gewapende acties gericht tegen de regering op te schorten. Terug 1990, de Verenigde Staten besluiten troepen naar het Golfgebied te sturen. In eerste instantie worden de troepen naar Saoedi-Arabië gestuurd om dat land tegen een mogelijke inval te beschermen. 2006, ongeveer 20.000 mensen worden geëvacueerd op de Filipijnen omdat de vulkaan Mayon op uitbarsten staat. 2012, de inwoners van de Zuid-Afrikaanse stad Johannesburg worden verrast door een zeldzaam fenomeen in hun stad, namelijk sneeuw. 7 augustus vandaag, dit waren ze, de historische nieuwsfeiten van deze dag.

0: enkele weken terug nog goed als onze RP van de week hier bij Melinda FM. Nu klaar absoluut om een dikke hit te worden. Céline Dion was dat en bonjour, pardon, merci.
1: Van arbeider tot PDG, ze zingen allemaal mee. Welkom, dit is Club De Wit.
0: En deze schitterende plaat hier van Alice en Patiato brengt ons bij de nieuwe RP van deze week. Nee.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.

0: Romantiek uit de eind jaren 90. Sasha was dat en If You Believe op deze 7 augustus. Het is vandaag de sterfdag van onder meer Esther Phillips. De Amerikaanse zangeres overleed in 1984, werd 48 jaar. Ook DJ Casper overleed op deze 7 augustus. De Amerikaanse DJ en producer, bekend van de Slagsla Slide, overleed in 2023, werd 58 jaar. En Anneke Christie overleed ook op deze 7 augustus. In 1984 was dat zo het geval voor deze Vlaamse zangeres. Die werd amper 38 jaar.
1: Vandaag, dag op dag, overleed deze muziekartiest.

Een echt volwaardige opvolger heeft ze er tot op heden nog steeds niet voor gevonden voor deze toch wel hele leuke plaat. Cat's Eye was dat en Gabriella. En deze Mike and the Mechanics met All I Need is a Miracle brengen ons enkele stappen dichter bij het nieuws van 1 uur. En dus ook enkele stappen dichter bij deel 2 van Club de Wit op deze bevrijdende vrijdag. Tot straks!

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: Er loopt wel degelijk een onderzoek naar voyeurisme op een KLJ-kamp. Dat laat het parket van Verviers weten. De verhuurder van het kampterrein in Plombières in de provincie Luik werd opgepakt. Het gaat om een man van 54. Volgens HLN kon de man de leiding van de jeugdbeweging begluren door een dubbele wand of spiegel. Dat wil het parket niet bevestigen. De drie mensen die werden opgepakt na de dood van een jongetje van 7 uit Merchtem komen vandaag voor de onderzoeksrechter. Zijn moeder en haar vriendin op verdenking van schuldig verzuim. De onkel van het jongetje op verdenking van moord. Sabine Lieves van het parket legt uit waarom.
2: Op het moment dat het kind overleden was, had men al vastgesteld dat het verschillende letsels vertoonde die mogelijk afkomstig waren van kindermishandeling. En de wetsdokter heeft dat eigenlijk bevestigd. De drie verdachten zijn verhoord na de autopsie. En op basis van de afgelegde verklaring heeft het parket dan besloten dat er voor de oom voor moord gaat worden gevorderd.
1: De drie zijn tussen de 22 en 27 jaar oud. Al maar minder jongeren starten met een vaste job. Dat blijkt uit onderzoek van HR-bedrijf Acerta. Het gaat om het laagste aantal in de afgelopen 5 jaar. Amper 0,5% van het totale aantal nieuw afgesloten contracten. Daar zijn verschillende redenen voor, zegt onderzoekster Florence Verplaatsen van Acerta.
3: We zien dat werkgevers vandaag voorzichtiger aanwerven door economische onzekerheid enerzijds. Daarnaast veranderen technologische evoluties zoals AI bepaalde instapfuncties en taken. En het zijn het jongeren die vaak afhankelijk zijn van die instapjobs. En daardoor voelen zij die veranderingen sneller dan andere groepen op de arbeidsmarkt.
1: Maandag start het EK zwemmen in Parijs. In totaal zullen 9 Belgen van de startblokken springen. Het is vooral uitkijken naar Roos van Otterdijk. Die won op het vorige EK nog 3 medailles. 1 keer goud, 1 keer zilver en dus ook een keer brons. Ook onder meer Florine Gaspard en Luca Anvaux doen mee. De organisatie van de Ronde van Spanje past zijn voorlaatste rit aan door een aardverschuiving op het parcours. Een van de cols wordt geschrapt en vervangen, maar het parcours en de moeilijkheid blijven behouden. En ook de afstand, 187 kilometer, blijft overeind. De Vuelta start op 22 augustus en eindigt op 13 september. Veel zon en maxima tot 26 graden vandaag. Morgen nog een paar graden warmer, tot een graad of 28. Zondag tot 30 graden of meer. Begin volgende week koelt het dan weer een paar graden af.
4: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Melinda FM 12-2. Ronde Wit.

0: Recht onvervalst radiofeestje bouwen, daar hebben we absoluut geen probleem mee hier bij Melinda FM. De van Italië afkomstige Junior Jack was dat, maar al bijna zijn hele leven woont hij bij ons in Brussel. Je hoorde is samba.
1: Elk moment muziek die je kent. Dit is Club De Wit.
0: Deel 2 op deze bevrijdende vrijdag.

met de plaat It's On You hebben ze echt wel een wereldhit gescoord. Dit keer was daarvan de volwaardige opvolger. Another Night was dat van MC Sar en The Real McCoy. Nu de saxofonist uit de E Street Band. Je weet wel, de begeleidingsband van Bruce Springsteen destijds. Samen met Jackson Browne. Ik heb het over Clarence Clemons. Hier is You're a Friend of Mine.

0: Dit is de voetbalkalender voor komend weekend.
1: Dit weekend start de Belgische competitie opnieuw, de Belgische voetbalcompetitie. En vanavond om 9:15 is er al een eerste wedstrijd. Meteen een West-Vlaamse derby tussen Club Brugge en KV Kortrijk. Morgen zaterdag 8 augustus zijn er volgende wedstrijden. Om 6:15 is er Standaard Luik tegen Cercle Brugge. En 9:15 zijn er twee wedstrijden. Westerlo neemt het op tegen Union. En er is Sint-Truiden tegen Lommel. Een Limburgse derby dus met andere woorden. Zondag 9 augustus is er om 13:30 AA Gent KV Mechelen. Om 16:00 opnieuw twee wedstrijden. Zulte Waregem neemt het op tegen Racing Genk. En er is Sporting Charleroi tegen Oud-Heverlee Leuven. Om 18:30 is er Anderlecht tegen La Louvière. En de laatste wedstrijd dit weekend vangt aan zondagavond 7:15. En dat is de wedstrijd tussen Antwerpen en SK Beveren. En tot zover de voetbalkalender van speeldag 1 in de Belgische nationale voetbalcompetitie.
2: Club De Wit. Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je er alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of

0: Jij maakt alles beter dan goed en Gary Hegger. En nu een familiebedrijfje op de radio. Tavares is een Amerikaanse R&B en disco band met soul-invloeden. Met name in de jaren 70 scoren de vijf broertjes een rits hits om u tegen te zeggen. Waaronder ook met deze plaat hier, Heaven Must Be Missing an Angel.
1: Club De Wit, Radio Classic. Yeah.

0: Enya en Ellie Goulden nog eens samen op plaat. Dat was Hypnotized.
1: Dit zijn de muzikale jarigen van de dag.
0: 7 augustus en Kirsten Hearst is jarig. De Amerikaanse singer-songwriter wordt er 60. Raoul Maulo overleed in 2025. Deze Amerikaanse singer-songwriter van de Mavericks zou vandaag 61 geworden zijn. En Bruce Dickinson, de Britse zanger van Iron Maiden, wordt er 68. B.J. Thomas, de Amerikaanse countryzanger, wordt er 84. En de laatste bekende jarige uit de muziekwereld komt van bij ons. De Vlaamse acteur, presentator en ook zanger Aaron Blommaert wordt er vandaag 24. Krijg je

0: samen met zijn collega's, presentatoren Anne de Bachelier, Laura Tesoro en Willy Sommers maakte hij deze zomer het Eppernijplein in Middelkerk onveilig met 10 om te zien. Geboren in Aalst en vandaag jarig deze Aaron Blommaert. Hij wordt er 24, je hoorde zuurstof.
1: Je dag is zoveel leuker. Dit is Club de Wit.
0: En nu terug naar de gouden jaren 80 voor deze Billy

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen en zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.

0: Al dus nog Kid Rock hier bij Melinda FM. Je hoorde al summerlang.
1: Club de Wit neemt u vandaag mee naar de zomer van
0: 1991 voor de Gypsy Kings en Baila May. De Franse band met haar roots in de zigeunermuziek. De groep bestaat uit twee families, de gebroeders Reyes en Bailardos. Ze vermengen Spaanse flamenco-muziek met Zuid-Amerikaanse rumba en daarmee binden ze vanaf 1987 een breed publiek aan zich. De groep scoort wereldwijd grote hits in de vorm van Bamboleo en Volare. En natuurlijk ook deze Baila May. Goed voor 12 weken hitparade en de hoogste positie was de nummer 7.

De bekende Taylor Swift was dat nog eens met Opa Light en deze shakende Shaken Stevens met You Drive Me Crazy. Mag Club De Wit afsluiten op deze bevrijdende vrijdag. Mij rest jou nog een fijn deugddoend weekend toe te wensen. En volgende week maandag de ganse week lang zijn we opnieuw op het muzikale appel tussen 12 en 2 uur.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: Indra Nuter werd intussen de laatste hand gelegd aan de voorbereidingen voor het festival dat van start gaat. Voor het eerst ligt het festivalterrein op een andere weide en zijn er verschillende zones, waaronder een theaterveld en een plek voor lokaal talent. De organisatie die wil bezoekers meer het gevoel geven van een muziekvakantie dan van een klassiek festival. Zowel Brugge als Knokke-Heist blikken terug op een bijzonder sterke toeristische maand juli. In Brugge steeg het aantal bezoekers met 6% tot 850.000 bezoekers. En Knokke-Heist verwelkomde ruim 1,1 miljoen bezoekers en noteerde daarmee de drukste julimaand van de voorbije 5 jaar. De provincie West-Vlaanderen heeft de vergunning vernietigd om 2 winkelruimtes in Harelbeke samen te voegen tot 1 grote winkel. Bezorgdheden over de mobiliteit en de verkeersveiligheid die liggen aan de basis van die beslissing. Hengelclub De Karpervissers heeft in Oostende 70 tot 80 vissen gered uit een vijver in sportpark De Schorre. Door de droogte stond er nog amper 10 tot 15 centimeter water en zwommen de karpers letterlijk in de modder. 8 vrijwilligers die verhuisden de vissen naar een vijver in het Maria Hendrika Park. De artsen die hebben de hoop opgegeven voor de 19-jarige jongeman uit Oudenburg die al meer dan 4 maanden in coma ligt in het AZ Sint-Jan in Brugge na een vechtpartij in Gent. Hij krijgt enkel nog morfine toegediend om zonder pijn te kunnen gaan. Wijnbouwers in de Westhoek die starten volgende week al met de druivenoogst. Door de extreem warme temperaturen zijn de druiven ongeveer een maand vroeger rijp dan normaal. Zelfs vroeger dan in het recordjaar 2025. Voor de wijnbouw zijn die warme omstandigheden gunstig.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag wordt het zonnig met af en toe enkele hoge wolken en plaatselijk wat stapelwolken. De maxima die liggen tussen 23 graden aan zee en 24 tot 25 graden in Vlaanderen. Er staat een zwakke veranderlijke wind met aan de kust een lichte zeebries. Morgen blijft het ook zonnig, al verschijnen er geleidelijk wat hoge sluierwolken. Het wordt ook warmer met maxima van 25 tot lokaal 29 graden. Ook zondag start zonnig. Later ontstaan er stapelwolken en is er plaatselijk kans op een onweersbui. De temperaturen die lopen zondag op tot zo'n 28 à 31 graden.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door Imoyo, Imoyo,
0: Imoyo. Melinda FM, 2-3, Stef Tielemans.

0: Dat is een plaat die in onze playlist gecatalogeerd staat als een dance classic. En dat betekent dat je die zal misschien terug horen vanavond tussen 8 en middernacht. Of morgen tussen 8 en middernacht in de dance classics hier in het weekend bij Melinda FM. Het is vrijdag. Ja, het weekend staat alweer voor de deur. Het gaat snel vooruit hoor. Van harte welkom. Dit is een nieuwe
1: zomermatinée met Stef Tielemans.

Ja, ik hou wel van die ruige vrouwelijke pop rock van The Corrs uit 1997. En pas op, hè, pas op, hè. I never loved you anyway. Voilà, patat. Vandaag heffen we bierliefhebbers wereldwijd het glas, want het is Internationale Dag van het Bier. En die wordt sinds 2012 elk jaar gevierd op de eerste vrijdag van augustus. En het idee? Genieten van een lekker pintje, de brouwers en de café-uitbaters bedanken en misschien eens een nieuw speciaal biertje proberen.

0: Dek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.
2: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.

DJ en producer Martin Garrix. Dit was hem samen met Jax en Told You So. Ik neem je mee naar het begin van de jaren 80 met de soundtrack van de film Xanadu. Een nummer dat meteen een glimlach op je gezicht tovert. 1980, toen bracht Electric Light Orchestra deze plaat uit. Dit is All Over The World.

0: Wat een film was dat in der tijd. Onder andere ook met de muziek van Olivia Newton-John in samenwerking met Electric Light Orchestra. Maar dit was All Over the World.
1: De cocktailplaat.
0: Vrienden, let op. Je mag dansen, je mag meezingen en brullen, maar let toch

0: bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Elektro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
1: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: leven rondom mij. Ja, ik kan misschien gelijk hebben. So much beauty around us. Lost Frequencies was dat samen met Nathan Nicholson.
1: Het muzikale hitdossier. Vandaag keren we terug naar de zomer van
0: 1982, want dan staat de Belgische zangeres José Houbé, bekend van Luif, op nummer 1 in Vlaanderen met I Will Follow Him. Het nummer is een bewerking van een instrumentale melodie uit de jaren 60 en was eerder al een wereldhit voor Little Peggy March.
1: Het muzikale hitdossier.

Daarnet nog Miles Smith en My Mess. En dit was uit de 80s. Matt Bianco en yeah, yeah, yeah. Het ziet er naar uit dat we naar 3 uur gaan. Dat is nu eenmaal een gegeven. Het zit er alweer op. Deze zomermatinee voor deze vrijdag. Zometeen veel plezier met de muziek. Maar ook de informatie via Maarten de Wit en de Rotonde. Volgende week, elke weekdag tussen 2 en 3 zijn we terug voor een nieuwe zomermatinee. Ik wens je een fijn weekend. En dit is nog voor jullie, Lady Gaga. Tot volgende week.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Vrijdagmiddag bij Melinda FM. Welkom bij de Rotonde, de laatste van deze werk- of vakantieweek. Met ook vandaag uiteraard elk moment muziek die je kent. Zoals deze wereldhit van Duran Duran. Je hoorde The Wild Boys. Straks gaan wij naar Deerlijk voor de Stijn de Volder Classic. Maar eerst draaien we inderdaad nog wat fijne en leuke platen. Zoals dit hier uit de Melinda FM Top 30. Dit is Milk Inc. en Music Is My Medicine. It's

Deze Sarah, voluit Sarah de Koster, won in 1987 de VTM Soundmix Show. Dat deed ze toen op 16-jarige leeftijd met een nummer van Alanis Morissette. En daaruit volgde een platencontract bij EMI. Met deze radiohit tot gevolg: True Love is Tough. Zo dadelijk mag u meezingen met een plaatje van ATC. Eerst draaien we nog een nummer van Jaap Rezema. Misschien wel een nummer waar heel veel waarheid in steekt. Alles komt goed.

0: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x0 6. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op.
3: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.

Uit mei van 2024 en de opvolger van zijn Eurosong hit Because of You. Gustav en Faith in What You Feel. Zoals beloofd gaan we naar Deerlijk, want daar vindt op zaterdag 15 augustus de Stijn de Volder Classic plaats. Een recreatieve fietstocht in het kader van de Trompenfeesten. Vertrek en aankomst bevinden zich aan de feesttent De Trompen in de Veriststraat te Deerlijk. Deelnemers kunnen kiezen uit twee volledig vernieuwde GPX-routes. De 65 kilometer en de 90 kilometer. De parcours zijn niet uitgepeild en kunnen uitsluitend via GPX worden gereden. Er is een bewaakte fietsenstalling en inschrijven kan ter plaatse.

1973, vanuit de hoogdagen van de Philadelphia Sound. Dat waren de 3 Degrees met The Year of the Decision. Popnieuws. Gisteren raakte bekend dat de Nederlandse zangeres Johnny Kaagman op 79-jarige leeftijd overleden is. Ze was bekend als frontvrouw van de band Earth and Fire, waarmee ze in de jaren 70 en de jaren 80 meerdere hits wist te scoren. Kaagman leed al enige tijd aan de ziekte van Parkinson. Straks in de spits bij Jan Snel draaien we een van haar grootste hits. En de wereldster David Guetta komt morgen naar het strand van Zeebrugge. Tijdens dit spectaculaire dance-evenement worden meer dan maar liefst 34.000 bezoekers verwacht.

0: uit Zweden en een van de populairste bands uit begin jaren 90. Army of Lovers met Crucified. Boekenliefhebbers kunnen op zaterdag 15 en zondag 16 augustus terecht op de auteursdagen in Damme. Locatie is het Marktplein, waar meer dan 50 auteurs hun boeken voorstellen en signeren. De boekenbeurs is beide dagen gratis toegankelijk, telkens van 10 tot 17 uur.
1: Die bal!

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou, in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.
2: CVO Scala is klaar voor een nieuw cursusjaar. Wil je een beroepsopleiding, je diploma secundair onderwijs of een creatieve cursus volgen? Dan moet je bij CVO Scala zijn. Schrijf je vandaag nog in via cvoscala.be en ontdek alles tijdens de infodag op donderdag 27 augustus van 15 tot 19 uur in de Leon Spiliaardstraat 31 in Oostende. Volwassenenonderwijs in Oostende, dat is CVO Scala.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Alex Warren, de man die met zijn gevoelige pop en eerlijke verhalen heel veel luisteraars weet te raken. Hier samen met Rosé en On My Mind. We gaan richting 4 uur. Jan Snel komt eraan met de spits. Met of zonder files, maar wel met heel veel leuke platen. Ik dank jullie voor het luisteren. Een heel fijn weekend. En wat de rotonde betreft, graag tot maandag.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: Indra Nuter werd intussen de laatste hand gelegd aan de voorbereidingen voor het festival dat van start gaat. Voor het eerst ligt het festivalterrein op een andere weide en zijn er verschillende zones, waaronder een theaterveld en een plek voor lokaal talent. De organisatie die wil bezoekers meer het gevoel geven van een muziekvakantie dan van een klassiek festival. Wijnbouwers in de Westhoek die starten volgende week al met de druivenoogst. Door de extreem warme temperaturen zijn de druiven ongeveer een maand vroeger rijp dan normaal. Zelfs vroeger dan in het recordjaar 2025. Voor de wijnbouw zijn die warme omstandigheden gunstig. De kitesurfer die begin deze week zwaar gewond raakte nadat hij op het strand van Oostuinkerke door een felle windstoot werd weggeblazen, is aan zijn verwondingen overleden. De 63-jarige man uit Diest die was zich aan het voorbereiden om te kitesurfen toen het misliep. Omdat hij geen identiteitskaart bij zich had, duurde het even voor de politie zijn identiteit kon achterhalen. De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft de omgevingsvergunning vernietigd voor een ondergrondse luxe garage onder de Golf in het Zoete. Buurtbewoners en lokale verenigingen die hadden beroep aangetekend tegen het project en krijgen nu gelijk. De garage zou ruim 7200 vierkante meter groot worden met 58 exclusieve parkeerboxen en ook een autolift. De politie die houdt van zaterdagochtend 6 uur tot en met zondagochtend 6 uur opnieuw een flitsmarathon. Verspreid over het hele land wordt 24 uur lang gecontroleerd op overdreven snelheid, zowel met bemande als met onbemande radars. En het is de 25e editie van de flitsmarathon. De provincie West-Vlaanderen heeft de vergunning vernietigd om twee winkelruimtes in Harelbeke samen te voegen tot één grote winkel. Bezorgdheden over de mobiliteit en de verkeersveiligheid die liggen aan de basis van die beslissing.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag wordt het zonnig met af en toe enkele hoge wolken en plaatselijk wat stapelwolken. De maxima die liggen tussen 23 graden aan zee en 24 tot 25 graden in Vlaanderen. Er staat een zwakke, veranderlijke wind met aan de kust een lichte zeebries. Morgen blijft het ook zonnig, al verschijnen er geleidelijk wat hoge sluierwolken. Het wordt ook warmer met maxima van 25 tot lokaal 29 graden. Ook zondag start zonnig. Later ontstaan er stapelwolken en is er plaatselijk kans op een onweersbui. De temperaturen die lopen zondag op tot zo'n 28 à 31 graden.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door Imoyo, Imoyo,
0: Imoyo. Melinda FM 45 Jan Snel.

Het is alweer vrijdag, even over 4 uur. Dat wil zeggen dat wij klaar zitten voor alweer een nieuwe aflevering van dit programma. Het heet nog steeds De Spits en ik heb leuke platen voor u meegebracht. Gisteren kregen wij een volgend bericht. De Nederlandse zangeres Jerny Kaagman is op 79-jarige leeftijd overleden. Dat meldde haar familie. Ze werd bekend als frontvrouw van de band Earth and Fire, waarmee ze in de jaren 70 en 80 meerdere hits scoorde. Ook was ze jarenlang jurylid van de talentenjacht Idols. Ze leed aan de ziekte van Parkinson. Je kan haar onder andere kennen van dit nummer.

sekssymbool uit de begin van de jaren 80 en frontvrouw van Earth and Fire, Jernie Kaagman, gisteren overleden, 79 jaar.

0: Een dikke hit uit 1991 voor The Clash. Should I stay or should I go? Wij lazen hier net dat uw winkelkaart tot €160 per jaar duurder is door het kunstmatig hoog houden van de prijzen van bier en chocolade. Dan moet ik zeggen dat ik niet zoveel chocolade eet, maar dat de ruimschoots goed maak met de biertjes. Niels de Stadsbader en Tessa June.
1: Maandagavond.

Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende.

Melanie C en Lisa Left Eye Lopez met Never Be The Same Again. Slecht nieuws vinden we genoeg in de krant. Goed nieuws daarentegen, dat is veel moeilijker te vinden. Toch hebben we alweer wat gevonden. U krijgt het zo dadelijk. Eerst luisteren naar Mark Amber. I hope it all works out.

Uit 1996 alweer, Get Ready met Diep. Ik heb eens even het weerbericht erbij genomen. En dat is toch wel belangrijk met het weekend in het vooruitzicht. Ziet er trouwens heel erg mooi uit vandaag. Volop zon, temperaturen tot 23 graden. Morgen zou het bewolkt zijn, maar een graadje warmer, 24 graden dus. En zondag wordt een topdag, volop zon, 27 graden. Maandag wat koeler, als ook dinsdag, 24 graden. En vanaf woensdag zijn we weer vertrokken voor heel erg warm en zonnig weer. 29 graden op woensdag, 33 op donderdag.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou, in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

zomerse muziek op een zomerse dag hier bij Melinda FM. Tatjana met Chica Cubana. Ik heb goed nieuws gevonden. Ik had het u al verteld. Aisha, 22 jaar jong, bezorgt Kruidvat 26 miljoen views met een video van 15 seconden. Maar hoeft geen opslag. Hoe schoon is dat? De 22-jarige Kruidvat-medewerkster Aisha Vis gaat de wereld over met een dansje dat ze opnam in de winkel. De video trekt in korte tijd 26 miljoen views. En wildvreemden herkennen haar ineens op straat. Toch hoeft zij geen opslag.

Geigo en Imagine Dragons met The Stars Will Align. Ik las hier ook net in de krant dat Celine Hermans gaat deelnemen aan de slimste mens ter wereld. We zijn eens benieuwd. Maakt zij kans?

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: De man van 54 die werd opgepakt in een onderzoek naar voyeurisme op een kampterrein is vrijgelaten onder voorwaarden. Dat meldt het parket van Verviers. Het gaat om de uitbater van het kampterrein in Plombières in Luik. Gisteren zette de KLJ uit Balen hun kamp daar vroegtijdig stop. Je hoort Jeff Malvliet van KLJ Nationaal.
2: Op dit moment kunnen we bevestigen dat de slachtoffers waar we van weten enkel leiding zijn. We kunnen helaas nog niet bevestigen dat zij de enige slachtoffers zijn. Dus er is nog kans dat het ook om leden gaat, omdat die situatie door verschillende mensen daar, zowel leiding als leden, kon betreden worden. Maar alsnog zal dat moeten blijken uit het onderzoek dat de parket in Luik aan het voeren is.
1: Volgens HLN werd de leiding begluurd via een dubbele wand in de douche. De bestuurder die gisteren betrokken was bij een dodelijk ongeval in Kallo was onder invloed van drugs. Dat meldt het Oost-Vlaamse parket. De man van 26 verschijnt straks voor de onderzoeksrechter. Bij het ongeval kwam de bestuurder van het andere voertuig, een man van 20, om het leven. Het parket onderzoekt nog hoe het ongeval precies kon gebeuren. Volgens de eerste vaststellingen is er sprake van overdreven snelheid. De internationale voedselprijzen zijn vorige maand gestegen naar het hoogste niveau in meer dan 3 jaar. Dat melden de Verenigde Naties. Vooral granen, suiker en plantaardige oliën werden een pak duurder. Het komt vooral door de extreme hitte en droogte en de oorlogen in het Midden-Oosten en Oekraïne. Daardoor zijn er vaker mislukte oogsten en stijgen ook de energieprijzen. In Thailand belooft de premier strengere wapenwetten na de schietpartij in een school. Een jongen van 14 schoot 5 mensen dood, onder wie 3 leerkrachten. Hij had eerst al zijn 2 grootouders ook doodgeschoten. Na de feiten doodde hij ook zichzelf. Grote schietpartijen komen wel vaker voor in Thailand. Er komt nu een nieuwe wet op wapenbezit. En in Griekenland zitten 3 mensen in de cel na de enorme bosbrand in de buurt van Athene. Ze worden verdacht van brandstichting en het aanbrengen van schade. Het gaat om de burgemeester van een gemeente in de buurt, de eigenaar van een windpark en een manager van een installatiebedrijf. De brand ontstond toen er werkzaamheden waren in dat windpark. Ze riskeren meer dan 10 jaar cel. Bij de bosbrand werd meer dan 10.000 hectare natuur verwoest. Veel zon en maxima tot 26 graden. Morgen nog wat warmer tot 28 graden. Zondag dan lokaal tot 31 graden zelfs. Ook begin volgende week blijft de zon volop schijnen en blijft het ook warm.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM, 56, Jacques van Bellegem.

0: Er zijn trouwens weinig Belgen die kunnen zeggen dat ze in de top 5 in het land van Trump hebben gestaan. Deze mensen kwamen uit Vlaanderen, de Confetti's en See in China.
1: De Turbulentie Show met Jacques.

Ja, het is vrijdag bij Melinda FM en iedereen mag het geweten hebben. Dat waren de geluiden van de Poco Loco Gang. Let's go party. Dat doen we zometeen met de Sugar Bass. Maar eerst

0: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
1: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
0: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
1: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
0: 7,4 kilowatt mono, 11 of 22 kilowatt, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
1: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
0: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495-3278-47.
1: Je nieuwe wagen opladen. Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Iedereen heeft toch wel waarschijnlijk een fijn gevoel, want het is vrijdag bij Melinda FM en dat bewezen we met de Sugar Babes About You Now. We gaan op de koffie met Sabrina Carpenter.

0: Scrubbingshop app.
1: Met andere woorden, optimistisch door het leven gaan. Dit is absoluut het hoogtepunt van Monty Python geweest. Always look on the bright side of love. Bij ons werd het 1 minuut voor half.

0: Ontdek Immo Yo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Yo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Yo, uw vastgoed is onze missie.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Bescheiden hit uit de hitparades van 1988, deze van de Mac Band. En natuurlijk, het klopt altijd, Roses Are Red. Het is vrijdag, zometeen om 6 uur het officiële startschot. En een voorsmaakje.
1: Zonnewolken.
2: Oeh, dat is lekker. Dan wordt het weer een feestje.
1: Zonnewolken.

0: Voor gezelligheid krijgen ze absoluut een dikke 10, want alles wat ze aanraken scoort. Hoe gekker dat het klonk op de radio, hoe beter dat het scoorde. Het waren de snollebolletjes en snollebolletjes. Nu op naar de top van het uur met Keugel X. Tot maandag.
1: Melinda FM, de beste muziekmix.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: De man van 54 die werd opgepakt in een onderzoek naar voyeurisme op een kampterrein is vrijgelaten onder voorwaarden. Dat meldt het parket van Verviers. Het gaat om de uitbater van het kampterrein in Plombières in Luik. Gisteren zette de KLJ uit Balen hun kamp daar vroegtijdig stop. Je hoort Jeff Malvliet van KLJ Nationaal.
2: Op dit moment kunnen we bevestigen dat de slachtoffers waar we van weten enkel leiding zijn. We kunnen helaas nog niet bevestigen dat zij de enige slachtoffers zijn. Dus er is nog kans dat het ook om leden gaat, omdat die situatie door verschillende mensen daar, zowel leiding als leden, kon betreden worden. Maar alsnog zal dat moeten blijken uit het onderzoek dat de parket in Luik aan het voeren is.
1: Volgens HLN werd de leiding begluurd via een dubbele wand in de douche, maar dat heeft het parket nog niet bevestigd. De bestuurder van 26 die betrokken was bij een dodelijk ongeval gisteren in Kallo blijft aangehouden. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. De man was onder invloed van drugs. Bij het ongeval was nog een andere wagen betrokken. De andere bestuurder, een man van 20, overleefde de klap niet. Het parket onderzoekt nog hoe het ongeval precies kon gebeuren. Volgens de eerste vaststellingen is er sprake van overdreven snelheid. De Spaanse overheid heeft al meer dan 1300 minderjarige migranten geregistreerd in Ceuta, het Spaanse gebied in Noord-Afrika. Dat meldt de Spaanse minister van Jeugd en Kinderen. Ze zegt ook dat er veel minderjarigen nog niet geregistreerd zijn. Spanje zal voor alle geregistreerde minderjarigen zorgen. De eerste kinderen worden binnen enkele weken al naar het Spaanse vasteland gebracht. Volgens de wet is de Spaanse regering ook verantwoordelijk voor minderjarigen die zonder ouder de grens oversteken. De internationale voedselprijzen zijn vorige maand gestegen naar het hoogste niveau in meer dan 3 jaar. Dat melden de Verenigde Naties. Vooral granen, suiker en plantaardige oliën werden een pak duurder. Het komt vooral door de extreme hitte en droogte en de oorlogen in het Midden-Oosten en Oekraïne. Daardoor zijn er vaker mislukte oogsten en stijgen de energieprijzen. Wielrennen dan. De Poolse Kasia Niewiadoma heeft de 7e etappe in de Tour de France Femme gewonnen. Aan de finish op de top van de Mont Ventoux had ze ruim een minuut voorsprong op de Nederlandse Demi Vollering. De Italiaanse Elisa Longoborghini eindigde 3e. Niewiadoma is ook de nieuwe leider in het klassement. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot zo'n 14 graden. Morgen veel zon bij maxima tot 28 graden. Zondag nog warmer, lokaal zelfs tot 31 graden. Ook begin volgende week blijft het warm met veel zon.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

En met deze danspasjes van de kleine zus van Terrence Trent D'Arby is meteen weer een nieuwe aflevering van Boeken Toe van start gegaan. En is het weekend, het nieuwe weekend, officieel geopend. Een hele fijne avond. Fijn dat u weer van de partij bent. En ook Bruno Mars is van de partij met I Just Might.

Neras, misantroop. Was niet voor de liefde van mijn minksen. Dan gaf ik het al lang op. Heb vertrouwen in de mengsheid. Een optimist zegt, ga beter als ooit. Historicus pleit, we hebben het eriger gehad. De grote hoop, hebben we niks gezien, niks gehoord.

genieten van het mooie uitzicht en van de horizon met de muziek van Melinda FM natuurlijk. Tourist LMC waren dat, samen met Spiritually Wally en Horizon. En dit is Eric Prits op vrijdagavond bij Melinda FM. Call on me.

0: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Elektro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.
1: CVO Scala is klaar voor een nieuw cursusjaar. Wil je een beroepsopleiding, je diploma secundair onderwijs of een creatieve cursus volgen? Dan moet je bij CVO Scala zijn. Schrijf je vandaag nog in via cvoscala.be en ontdek alles tijdens de infodag op donderdag 27 augustus van 15 tot 19 uur in de Leon Spiljaardstraat 31 in Oostende. Volwassenenonderwijs in Oostende, dat is CVO Scala.

Francisco Schuster, geboren in Haiti, maar werd daar te vondeling gelegd en werd geadopteerd door een Belgische gezin. En zo kwam hij terecht in Antwerpen. Zo dadelijk gaan we meezingen, ons eerste meezingmoment vanavond, met een grote dame uit de Franse chansonwereld, namelijk Dalida. Maar eerst Stephanie Mills.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou, in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen en zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.
2: Melinda FM 68 Chris van Toren.

Jizzo en Zane met Eyes Closed. Als je zin hebt om je beentjes een beetje te strekken, dan is het nu het moment. Jawel, want hier zijn Gene Thomas en Gina Brondale. Tezamen, X-Session. Say yeah!

0: Ja, ondertussen is ze ook al uitgecheckt, uitgebatcht, zoals dat tegenwoordig heet. Dolly Parton met 9 to 5, zo dadelijk Laura Tesoro, maar nu een muzikaal liefdesduo, want de muziek bracht hen tezamen en ze maken nog steeds muziek samen. Nancy Nuits en Dirk Derwaele, we hebben het over Lunacoustic. Hier zijn ze met De Zin. Goedenavond, dit is Melinda FM, dit is Boeken Toe, het begin van het weekend.
1: Houd je vast.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Phil Collins, 75, is hem ondertussen. En heeft onlangs bekendgemaakt dat hij 7 maanden, je hoort het goed, 7 maanden op intensive care heeft gelegen door zijn alcoholverslaving. Het leek dus inderdaad meer op een studio. Dit is Miley Cyrus bij Melinda FM. Met The End of the World. Goedenavond. Fijn dat je luistert.

Maurizio haalde zijn mosterd voor zijn New Emotion bij de Eurythmics natuurlijk. Here Comes the Rain Again. Nee, het zal niet voor vandaag of de komende dagen zijn. Herbert wil graag een stapje in de wereld zetten vandaag. Komt er zo dadelijk aan, maar eerst had ik DJ Adji op jullie loslaten.

0: Vertrek Immo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Jo, uw vastgoed is onze missie.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen en zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp. Voor jou. Altijd dichtbij.
2: CVO Scala is klaar voor een nieuw cursusjaar. Wil je een beroepsopleiding, je diploma secundair onderwijs of een creatieve cursus volgen? Dan moet je bij CVO Scala zijn. Schrijf je vandaag nog in via cvoscala.be en ontdek alles tijdens de infodag op donderdag 27 augustus van 15 tot 19 uur in de Leon Spiljaardstraat 31 in Oostende. Volwassenenonderwijs in Oostende, dat is CVO Scala.
3: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwersche Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwersche.be.
4: Melinda FM, 68, Chris van Toren.

stadje. Oog om oog, tand om tand, tit voor tat, dit was Tate McRae. Eduardo Benato neemt ons nog even mee naar Italië, waar hij zijn mama wil bejubelen. Maar eerst duiken we de zomernacht in met Teach In.

0: blink twice.
1: En zie ze blinken, Shaboozy en Miles Smith met Blink Twice. En kijk, dit is CB Milton bij Melinda FM. Boek een tour, het begin van jou en mijn weekend met What About Me. Goedenavond.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor carwash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car, Bike en Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
3: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man

0: funny.
1: Isn't it funny? Douwe Bob was dat. Ja, het lijkt me ook wel een beetje leuk om de volgende plaat aan te kondigen. Doe me een beetje denken aan een film van Salman King met David Duchovny in de hoofdrol. Dat was de film genaamd Red Shoe Diaries. Was trouwens ook nog een licht erotische serie van gemaakt. Of Maggie Rose daar had mosterd heeft gehaald, ik weet het niet. Maar hier zelf was met haar Red Shoes.

En met een glaasje bubbels, een glaasje champagne, sluiten we meteen boeken toe voor deze week. Of het weekend is fijn begonnen. Ik hoop dat u van genoten hebt en we maken graag afspraak volgende week. Maar nu springen we met beide benen het weekend in. Niets kan er nog stoppen, zelfs Macklemore niet. Fijn weekend, tot volgende week. Salut!

Terug naar de tijd waar de dansvloer nog licht gaf. Dit zijn de Dance Classics. Do you want a bump?

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elke vrijdagavond bij Melinda FM. De legendarische beats die je weekend openen. Dit zijn de Dance Classics. Melinda FM.
1: Things are going wrong. And that all the things around you are falling from the sky. And everything is never going.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 10 uur.
1: Er is nog altijd veel onduidelijkheid over de precieze omstandigheden rond de dood van een jongen van 7 in Merchtem. Die kwam daar gisteren om het leven door kindermishandeling. De politie bracht de jongen eergisteren nog thuis omdat hij verdwaald leek. Tijdens de nacht die daarop volgde overleed hij. Journaliste Katrien Sales.
2: Op dit moment weten we zeker dat moeder en zoon een tweetal maand geleden zijn ingetrokken bij de broer van de moeder. We weten ook dat er nooit klachten of meldingen zijn geweest van intrafamiliaal geweld. En dat de mensen ook niet op de radar stonden van de jeugdparketten of de jeugddiensten.
1: De moeder en de oom van het kind waren al gekend bij de politie voor andere feiten. De oom is nu opgepakt voor moord, de moeder en een vriendin voor schuldig verzuim. De politie heeft een nieuw opsporingsbericht verspreid voor een man die al 6 jaar spoorloos is. Het gaat om Maarten van den Bulke uit Brakel in Oost-Vlaanderen. Op het moment van zijn verdwijning was hij 21. De politie ging er lang van uit dat de man uit eigen wil naar het buitenland was vertrokken, maar de speurders twijfelen daar nu aan, omdat er onder meer geen activiteit meer is op zijn bankkaart. Er zijn gisteravond opnieuw 2 drones gespot boven een Duitse luchthaven. Deze keer gaat het om een militaire basis in het westen van Duitsland. De militaire politie heeft nu een onderzoek geopend. Dinsdagavond werd al een drone met explosieven gevonden op de luchthaven van Leipzig naast een Oekraïns vrachtvliegtuig. De Russische ambassade in Berlijn ontkent intussen dat Rusland erachter zit. Ze zeggen dat het in scène gezet is om Rusland in een slecht daglicht te zetten. In het westen van Duitsland stond het water in de Rijn nog nooit zo laag. Dat melden de autoriteiten. In Düsseldorf was het water zo'n 15 centimeter diep. Dat is 5 centimeter minder diep dan het vorige.
3: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers.

0: Autoverzekeringen Oostende.
1: Elke vrijdagavond van 8 tot middernacht. Alleen maar Dance Classics op Melinda FM.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elke vrijdagavond bij Melinda FM. De legendarische beats die je weekend openen. Dit zijn de Dance Classics.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Het nieuws van middernacht.
1: In Mariakerke in Oost-Vlaanderen is een man van 35 dood teruggevonden in een woning. Dat schrijft het nieuwsblad. Het is nog niet duidelijk hoe hij om het leven is gekomen. Een wetsdokter en het gerechtelijk lab zijn ter plaatse. Volgens het parket liggen alle pistes nog open. Spanje voert grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Aanleiding is de diplomatieke rel tussen beide landen na de migratiecrisis in Ceuta. Dat is het Spaanse gebied in Noord-Afrika dat tienduizenden migranten vorige week vanuit Marokko waren binnengedrongen. Als reactie daarop voerde Italië grenscontroles in. Spanje vindt die maatregel te streng. Het gaat daarom vanaf middernacht alle schepen en vliegtuigen vanuit Italië controleren. En het nieuwe voetbalseizoen is op gang getrapt. Landskampioen Club Brugge won met 3-0 van promovendus KV Kortrijk. Na 30 minuten trapte Vetlessen Brugge op voorsprong. In de tweede helft scoorden Forbes en Trezolti nog. Je hoort clubspeler Joachim Seys.
2: Ja, we goed beginnen. Redelijk wat kansen in het begin. Dan krijgen ze ook wat kansen. En dan gaan wij 1-0 de rust in. En dan de tweede helft is wat moeilijk, maar trek het wel goed over de streep. En het is nog geen topwedstrijd van ons, maar uiteindelijk hier kunnen we wat verder bouwen sowieso.
1: Vannacht blijft het helder bij minima rond 14 graden. Morgen veel zon bij maxima tot 28 graden. Zondag nog warmer, lokaal dan zelfs tot 31 graden. Ook begin volgende week blijft het warm met veel zon.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.